0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.
1: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

It's 5 o'clock in the morning.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hier aan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op Campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: voor echte kleine boeren en drukkers.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finnish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledig grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartje Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
11: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Hoorde Erica Jong samen met de Royal Air Force Orchestra herdachten. Erica Jong in 2007 met de Royal Air Force Orchestra en Somebody to Love. Fantastische, mooi nummer van Queen. Dat doe ik iedereen blind kan meezingen. En een prachtige mooie registratie van deze... Ja, dit orkest eigenlijk die heel veel Queen-nummers in een mooi jasje heeft gestopt. Muziek van de groep Valentine. En we gaan luisteren naar die Alliance Theme, waarin ik u ga vertellen. Je luistert naar Cindy. Hey, hallo, met Peter Tilman. We draaien oude en nieuwe plaatjes afwisselend van elkaar. De oude doen we uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Natuurlijk is 2006 een heel erg lang geleden. Niet echt een nummertje van... Dat is nou op een gegeven moment dan een moderne plaat. Nee, dat is er niet. Dat is er nog steeds oud. Maar goed, dat was een prettig drukken. Want heel veel van die oude plaatjes zijn steeds ontzettend mooi om terug te horen. Aan de plaat draaien uit 1982 van Tanae Kane. En het is een nummer getiteld Holding On.

Een giga drive in deze plaat, zeg. Tane Kane, 1982. En Holding On was een hit in de States. Niet in Europa. Muziek van LDM met Shaquito. Dit is Mamacita.

De titel Mamacita kom je in heel veel, bij heel veel artiesten kom je tegen. We draaiden LDM in 2025 met Shakito en Mamacita. Maar we gaan even terug in de tijd met de Guys and Dolls. 1977 zit Mamacita.

Mamacita was dat van The Guys and Dolls. 1977. Niet één van de beste opnames, moet ik zeggen. Ik moet kijken of ik daar een vervanging voor kan vinden. Muziek van de groep, de duo Zus. Het zijn twee zussen. En samen brengen ze aan ons naar Jorrit de Mar.

Dames, gaan naar Joret. En ze hebben herinneringen aan de zon die ze eerder daar altijd meegemaakt hadden. En misschien was Enrico daar toen ook wel bij eigenlijk. Dat weet ik niet. In ieder geval, hij stapt in het vliegtuig en gaat naar de zon.

Alan Jay en Club Tropicana, een Metpop remix. Krijtenschrijf is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd. Zindy.

Dames van Zazie en Turn Me On. We zijn geloof ik in de tweede, ja, een beetje in de twintiger delen van de 21ste eeuw verzeild geraakt in solo-activiteiten. Gaan we ongetwijfeld ons iets van horen. Maar wij hebben in ieder geval juist geluisterd naar Zazie en Turn Me On. Muziek nu van de Mona Lisa Twins.

De Mona Lisa Twins en I'll Follow the Sun. Uiteraard was dat nummer van de Beatles, maar zij deden het in hun 2011 jasje. Muziek doe je van Lady Gaga, maar het wordt niet door haar gezongen, maar door Chloe. En Chloe Brooks Herbert gaat jullie zingen Million Reasons.

Chloe Brooks Herbert en A Million Reasons. En zo, je kan behoorlijk luid zingen. En dat af en toe zou ik de meter hier in het rood vliegen. Dat was ietsje te hard. Goed, we gaan een plaat draaien van de groep Maywood. De duo Maywood eigenlijk. Uit 1983 zit Show Me The Way To Paradise.

Niet de meest bekende Maywood hit, maar wel een hele fraaie Show Me The Way To Paradise, 1983. 1974 alweer deze plaat van Elton John. Don't Let The Sun Go Down On Me.

Elton John. En uit 19 was het 74, zei ik net al. Hè? Don't let the sun go down on me. Wat een heerlijke plaat, wat toch. Mooie klassieker van Elton John. Dit is Iva en uit 2020, To Reach You.

Aiva van half Nederlands, half IJslands is ze. En we hoorden haar met To Reach You in 2020 in de lente van dat jaar. Een plaat nu van Stijn Junior. We blijven een klein beetje in IJsland. Met This Is The A and The E of IJsland.

0: song in the world. You speak Icelandic. You can even say plokkfiskur. You're almost an Icelander. Or almost. Seriously, it's a lot of paperwork.
1: Steindie, junior. En hij nodigt je uit om naar IJsland toe te gaan. En IJslands te gaan spreken in dit liedje. Die is die E en E of IJsland. Vrolijk liedje. En als je inderdaad een paar keer daarna meegezongen hebt. Een paar keer naar de video gekeken hebt. Dan kun je inderdaad al een klein beetje IJslands. Dat is best wel aardig eigenlijk. Een plaat van Jade McRae. We gaan luisteren naar Midnight.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio SNB.nl.
12: Radio
13: SNB.

0: Open een programma Bond voor vandaag, 6988. Matt Bianco hoorde voorbij komen. Don't blame it on that girl. Dat doen we dan ook niet. Nee, we maken geen verwijten naar het meisje. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai ze voor u het komende uur. Fijn dat u er weer bij bent. Snelle, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: mooi liedje van Snelle. Dit was Laat het licht aan. Hier in het programma Bond. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk en we blijven bij het Nederlandstalige. 1963. Maxi Gorski Junior. En je bent nog niet gelukkig met...

0: Max Wojski junior, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Nou, soms een waar gezegd natuurlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken als ze niet allemaal achteraan lopen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan het 2004 met Kylie Minogue. I believe in you.

0: uit 2004. Ze gelooft erin. I believe in you. De muziek van Kylie Minogue.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hartwell en Chris Jones uit 2014. Young Again.

0: Ja, Young Again, de titel van de plaat. Hartwell en Chris Jones uit 2014. Jong opnieuw, ja, soms wil je dat wel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Jorn van Rozen, mooie Nederlandstalige plaat. Zolang je durft te dromen.

0: Franstalig luisterliedje van Bjorn van Rozen. Zolang je durft te dromen.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En we blijven bij het Nederlandstalige. We hebben er veel, de vierde al in dit eerste half uur. De kast uit 1996. Het is Raak.

Kas met zanger Siep van der Ploegen. Hun hit uit 1996, De Kas. Siep tegenwoordig ook de zanger bij de Scene geworden, heb ik recent gehoord. Die gewoon mooie muziek. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze van Dennis Roesers. Terug naar 1975. Dit is Perdoname.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 9:00 s'avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot ingenieurs ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, muziek van The Beat, I Can't Get Used to Losing You, de titel van deze opname. Lekker op muziek hier in de Bonte Muziekverzameling en daar gaan we ook weer voor. We gaan hedendaagse muziek voor u draaien. Jennifer Lopez samen met David Guetta. Even wat dance muziek, voetjes van de vloer dan maar, hè. Save Me Tonight.

0: En dat de Hindoorse muziek die hier voorbij komt. Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight. Nou, dat gaan we zeker doen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964. Marie Laforêt. La Vendémia dell'amor.

0: Leuk zo'n ouderwets liedje, Marie Laforet. Dit was La Femme Mindinia, Lella Moor. Terug uit 1964.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Deze uit 2002. Leon Rimes. Life goes on. Het leven gaat door, maar al te waar.

0: De muziek van Leon Rimes, Life Goes On, terug uit het jaar 2002. Dus ook al dik 20 jaar oud, hè, deze. Wat gaat de tijd alweer snel.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Hebben we ook voor u. We gaan muziek dragen van Juntos. It Moment.

0: muziek van Juntos. Het moment betekent dat zover kan ik het vertalen. Voor de rest spreek ik ook geen Fries, hoor. Betaalt ook een Nederlandstalige uitvoering hiervan. Die gaan we een andere keer wat draaien.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen?
0: Jazeker. Liam Payne en Rita Ora. Dit is For You.

van 50 Shades Freed. Uit 2018 deze muziek van Liam Payne en Rita Ora. Nummer met de titel For You. En For You bracht ons aan het einde van het programma. Jazeker, we zitten er weer een uurtje lang rond op de radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop ook dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Want daar doen we het tenslotte voor. Reageer op het programma kan janberg.radio@gmail.com, daar staat de rest ervoor. Ik wens u een hele fijne dag en ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1973 met die Indisputable Truth and the Law of the Land. U gaat dat herkennen, het nummer. 2026 staan er Paula Slow en Big Bad Wolf. En we hebben volgens mij tijd om nog een oude meuk te draaien van Bill Haley en de Comets uit 1957. It's a Sin. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Je moet niet denken dat ik de tune opnieuw heb ingestart. Nee, dit is gewoon de Indisputable Truth waar ik het muziekje van geleend heb. Law of the Land. Bedankt voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

Patrick Light Orchestra, oftewel ILO uit 1981 met Hold On Tight. En daarmee zijn we aanbeland op de dinsdagochtend 9 juni 2026.

0: track in de top 40 van 6 jaar geleden met Duncan Lawrence, Someone Else. En daarmee is het tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Jay is zaterdagavond onder grote belangstelling begonnen aan zijn concert in de Amsterdamse Gelderdom, ondanks de hevige ophef van de voorbije weken. Rondom het stadion produceerden enkele tientallen demonstranten, onder wie vertegenwoordigers van het CIDI, vreedzaam tegen zijn opkomst vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken. De politie hield 2 personen aan voor het verstoren van de openbare orde en stuurde complotdenkers die met de Holocaustborden zwaaiden van het terrein. Een suggestie van burgemeester Magdorf voor een educatief museumbezoek werd vooraf door het Nationale Holocaustmuseum resoluut geweigerd. Estien en Oscar en The Wolf hebben de handen ineen geslagen voor de verrassende tweetalige single Safe and Sound. De samenwerking is opvallend omdat de Belgische frontman Max Colombian zelden duet aangaat en Estien hierop voor het eerst deels in het Engels zingt. Na een eerste backstage ontmoeting in Antwerpen werd het nummer tijdens een logeerpartij bij Colombie binnen een paar uur geschreven. Hoewel de track over een intense symbiotische liefde gaat, omschrijft Estien het resultaat als helend en liefdevol.

Can This Be Love van Halen uit 1987 hier bij de ochtendshow, waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Bauza. Maar eerst gaan we naar 1986. Toen bracht de legendarische Amerikaanse singer-songwriter Paul Simon de single You Can Call Me Al uit. Afkomstig van zijn baanbrekende Graceland-album. Het nummer werd wereldwijd een hit, mede dankzij de beroemde komische videoclip met Chetney Chaws. En bereikte de nummer 2 in de Nederlandse top.

0: Nick van Bouza. We zijn zo bij je terug met Whitesnake en Here I Go Again.
1: Het weeroverzicht.
0: Vandaag is het wisselvallig weer met stapelwolken, enkele buien en zo duur dan wat zon. Bij een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Morgen voert een zuidwesten tot westenwind onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. En tussendoor schijnt even de zon, waarbij het middagtemperatuur rond de 17 graden koel is voor de tijd van het jaar. De komende dagen blijft het overwegend matige wind in de zuidwesthoek en zullen er dagelijks buien ontstaan. Er zijn ook droge perioden waarin stapelwolken worden afgewisseld met zon. Al stijgt de middagtemperatuur nauwelijks en wordt het 16 tot 19 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De gemeente Best herkent zich niet in de beschuldigingen van dierenorganisaties dat wethouder Rick Dijkhoff jarenlang dierenleed bewust heeft laten doorgaan op de kinderboerderij in het Wilhelminapark. Dierenorganisaties willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij en de wethouder. Jarenlang zou er sprake zijn geweest van allerlei misstanden en dierenleed. Uit opgevraagde documenten zou blijken dat de gemeente daar ook jarenlang van op de hoogte was. De kledingbank in Eindhoven stopt tijdelijk met het innemen van kleding. Het magazijn van de kledingbank aan de Kamphuizenstraat peilt namelijk uit. Jaarlijks wordt er namelijk 100.000 kilo kleding ingeleverd. De kledingbank zamelt kleding in om die gratis

0: weg te geven aan Eindhovenaren die geen geld hebben om nieuwe kleding te kopen. Maar er komen te veel gangbare maten binnen en ook heel veel kleding van Chinese websites met een heel lage kwaliteit. En daar hebben ze juist niets aan. De politie heeft vanmiddag een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden in een pand aan de Zeelsterstraat in Eindhoven. Stellingen en rolcontainers vol gestolen make-up, sieraden, schoenen, sigaretten en speelgoed werden er gevonden. Ook een huis en twee auto's aan de Tjalkstraat zijn doorzocht. De politie kwam de spullen op het spoor omdat ze online te koop werden aangeboden en er onderzoek naar werd gedaan. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele arrestaties. Het regent overlastmeldingen in de Eindhovense wijk Genderdal. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat met 209 meldingen het aantal ruim verdubbeld is afgelopen jaar. De hoofdreden zou hangjeugd in het park zijn waar veel wijkbewoners overlast van ervaren. Vooral geluidsoverlast blijkt veel voor te komen. Maar ook vuurwerk, motoren die rondscheuren en verwarde personen worden genoemd. Een auto is in de greppel beland langs de A50 bij Zonnebreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld, nu nog maar 126 soorten. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel- en nestplekken voor bijen komen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoeger.

30 naar het jaar 1987 met Here I Go Again van Whitesnake op deze dinsdagochtend 9 juni 2026. De daverende dinsdag met de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Waar we zo meteen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Zo rond kwart voor hebben we weer een tracklijst staan van Rod Stewart, onze artiest van de week. En nu een klassieker uit 1978, Eruption. And I can stand.

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een stevige 31 tot 34 graden. En ook Cyprus doet mee met 25 graden. Richting het noordwesten en het oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in België trekken pittige onweersbuien over bij 17 graden. Terwijl Finland en Oekraïne te maken krijgen met reguliere regenbuien. Met temperaturen die liggen tussen de 17 en 24 graden. Morgen wint de zon in het noorden nog wat meer terrein, waardoor het kwik in Noorwegen stijgt naar een zonovergoten 25 graden. In het Middellandse Zeegebied blijft het met 32 graden in Spanje en Albanië onverminderd heet, terwijl de buienactiviteit zich verschuift richting Centraal- en Oost-Europa, met regen in Polen bij 18 graden en stevig onweer in het zuiden van Rusland met 28 graden.
2: Alleen voor jou, de beste hits.

En jullie Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Met zometeen Rod Stewart, onze artiest van de week, gaan we nu eerst naar 2021. Met een nationaal product van Davina Michelle. Hier is Sweetwater.

Onmisbare poprockkraker Dire Think aan sexy uit 1978. Hoewel trouwe rockfans destijds schrokken van deze gewaagde overstap naar disco, werd de leadsingle van het album Blondes Have More Fun een gigantische wereldwijd succes. Bij ons stond de plaat 11 weken lang in de top 40 genoteerd, waar die piekte op de nummer 4 positie.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open jeudeboelstoernooi voor dublets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt maar 3,5%, net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

Dan krijg je 1989 met Living in the Box, Blow the House Down. En daarmee zijn we aangekomen bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 9 juni 2026. Het tweede en laatste gedeelte van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met zometeen Stardust, nu 10 Sharp, hier is You.

0: maar dan kijk je 1998 met Stardust. Music sounds better with you. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: André Rieu heeft donderdagavond een concert in het Letse hoofdstad Riga gegeven met een gebroken teen. De Maastrichtse violist stootte zijn teen 's ochtends vroeg in het donker toen hij op zoek was naar een deur, maar weigerde zijn show af te zeggen onder het motto "The show must always go on". Rieu deelde de dag na het concert beelden van zijn blauwpaarse linkervoet op Instagram. Ondanks de hevige pijn die zijn zoon Pierre bevestigde, was er op het podium weinig van de blessure te merken en maakte de muzikant zelfs dansbewegingen. Taylor Swift heeft de officiële soundtrack voor de langverwachte Pixar-film Toy Story 5 gebracht. Haar gloednieuwe country-pop-single, getiteld I Knew It, I Knew You, dient als muzikale omleiding voor het verhaal rondom cowgirl Jessie en haar reunie met haar eerste eigenaar Emily. Samen met topproducer Jack Antokoff koos Shift voor een authentieke Americana-sound vol banjo en pedal steel guitar. De track, die door de zangeres als een absolute droom werd omschreven, is deze week uitgeroepen tot de nieuwe alarmschijf.

8 jaar geleden in 2018 een hitnotering voor Jonas Blue featuring Jack and Jack, Jordan Rice. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst van dit moment met Sam van der en Olivia Dean met Rhyme Me In. Maar we gaan eerst naar 1994 met deze van MC Saar en The Real McCoy. Hier bij een ochtendshow met Another Night.

0: op dit moment met Sam Thunder, Rhyme Me In, een duet samen met Olivia Dean. De ochtendshow gaat zo verder met Rednecks en Old Papagaan Joke.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag moeten we rekening houden met een herfstachtig weer.

0: Type waarin stapelwolken een aantal overtrekkende buien en slechts af en toe zon elkaar afwisselen. De zuidwestenwind is matig van kracht, maar kan aan de kustlijn vrij krachtig uithalen, terwijl de thermometer blijft steken op een bescheiden 16 tot 18 graden. Morgen houdt de wisselvalligheid onverminderd aan, zodra een zuidwestelijke tot westelijke stroming onstabiele lucht over ons land uitrolt. Lokale buien poppen verspreid over het land op, al krijgt de zon tussendoor wel even de ruimte om te schijnen bij voor juni frisse 17 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het slechte weer heeft gisteravond voor schade gezorgd in de regio. In korte tijd ging het hard waaien en er viel ook heel veel regen. Daardoor zijn ook bomen omgewaaid. In Best kwamen er twee terecht op een garage aan de Wilhelmina-kanaalstraat. De brandweer moest erbij komen om de boomstammen van het dak te halen. Het ziekenhuis in Maastricht heeft voor het eerst een bijzondere operatie gedaan met een robot die is ontwikkeld bij de TU. Het ging om een ingreep die heel precies moest gebeuren aan bloedvaten en zenuwen. Dat is zo gedetailleerd dat mensenhanden te groot zijn om de ingreep te doen. En bestaande robots konden het ook niet. Ook die waren te groot om bij de plek te komen waar het nodig was. Een inbreker die gisteravond toesloeg in Best is niet veel later al opgepakt in een maïsveld. De dief had bij de inbraak een flinke buit gemaakt. De politie was er snel bij en kon hem uit het maïsveld halen. De buit had hij nog bij zich. Die bestond onder meer uit geld, sieraden, een telefoon, draadloze oortjes en zilver. Er was misschien nog iemand bij de inbraak betrokken. Naar hem wordt nog gezocht. In een loods aan de Zilsterstraat in Eindhoven is gisteren een enorme lading gestolen spullen gevonden. Er werden ook nog twee auto's en een huis aan de Tjalkstraat doorzocht. Er werden onder meer schoenen, sloffen, sigaretten en vapes gevonden. Maar ook bijzondere poppen en make-up zat bij de duizenden gestolen spullen. Dat werd allemaal via internet verkocht. En er wordt aangifte gedaan tegen een kinderboerderij in Best en tegen wethouder Rick Dijkhoff. Er zouden dieren zijn verwaarloosd en mishandeld. Na een melding vorig jaar kwam de landelijke inspectiedienst dingen tegen die niet klopten. Wethouder Dijkhoff zei toen nog dat de beheerder niets fout deed. In interne stukken van de gemeente bleken dingen te staan waar dierenwelzijnorganisaties van schrokken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Giant Joke van de Rednecks. Wat een hitnotering uit 1994. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Voor deze dinsdag 9 juni 20.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 29 graden, in LA met 26 graden en in Las Vegas bij een hete 36 graden. Chicago heeft te maken met een bewolkte dag bij 30 graden, terwijl Miami start met kans op een bui bij 29 graden. Morgen neemt de bewolking in New York toe met een kans op een bui bij 29 graden, terwijl Chicago onder de wolken blijft, maar opwarmt naar 33 graden. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust prachtig zonnig, waarbij Las Vegas op donderdag en vrijdag weer stijgt naar een zinderende 40 tot 42 graden.
2: Lekker hoor, die muziek!

0: Sure Know Something. De mannen met een gesminkte gezicht, oftewel Kiss. We gingen terug naar 1979 hier bij de ochtendshow op de daverende dinsdag 9 juni. Waar het tijd is geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 9 juni. 1915, de Amerikaanse gitarist en uitvinder Les Paul werd geboren in Wissicon. Hij pioneerde met solid body elektrische gitaar en speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van moderne opnametechnieken. 1990, Janet Jackson bereikt de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijst met haar hit Alright. De single was afkomstig van haar succesvolle album Janet Jackson Rhythm Nation 1814. 2007, Rihanna bereikt de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met Umbrella, een samenwerking met GC. Het nummer groeide uit tot een van de meest gedraaide popnummers van het jaar en bevestigde haar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt maar 3,5%, net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als The Gold Plate plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

In Deep, een three-way deep last night of DJ Save My Life. Kijk, zo zijn wij DJ's dan ook alweer. Als het ware. Lekker terug. Van toen. En nog steeds. Tussen de oren.

0: jaartje later gingen ze samen met Catapult en vormden ze samen de groep The Surfers. Windsurfing time again, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Een fijne voorachter de kut.
0: Nou, dan wist je het wel. Het ging ook lekker net zo snel in die jaren. Vrienden, onze Estwa Zommer is van Peter Maffay. Ook Rob de Nijs. Die wist er een slaatje uit te slaan.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: en een fijne vast in de keukengordijnen. Rob de Nijs. Het wordt zomer. Gouden jaren herleven, inmiddels de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Dan komen we zelf terecht in het gezellige nachtclubje van Waldo van Dungen.
1: Hans de Knecht, krom is krom en recht is ja. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets. I know this girl that's out of sight. I want you all to go.

van de eerste singles van Blondie. En Blondie... I'm gonna love you too. In net als de roadshow. Lekker, hè? 70 jaar, hè? Alsof de tijd heeft stilgestaan. En dan komen ze één voor één weer terug. De platen die vroeger zo normaal waren. Toen kenden we nog een Hilversum 3. Laat ze dit soort platen draaien. Kun je niet meer voorstellen, toch?

de hele week. Het draadje ratterde rond. Er staat in het weekend lekker eindelijk eens een keer voor die kaptafel. En je denkt, hey, vanavond geeft die party gewoon weer de richting loopt. Night Fever. Ja. Saturday Night Fever. The Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. We turn on the radio. Ja. Lieve Leute van heute. Ja. We zijn ook via de nodige AM-kanalen. Middaghalf wereldwijd. En dat kraakt zo lekker. Heerlijk. Heerlijk gewoon. Leuk dat je erbij bent. Ook vandaag.

0: Het is hier weer een beetje een gekke wolf dit ogenblik in je studio. Oh, het is niet zo dreven, kom op joh. Zorg dan eens voor een frisse rugmassage bij de knecht of zo. Dames, komt u maar. Juist, inderdaad. Jerry Rafferty. Baker Street. Lekker weer terug op de radio. Als er toch een filmset was, hè? Dan zag je nog wat.
1: Nou ja, goed.

0: ochtends. Maar swingen, dat kunnen ze, hè?
1: Ja.
0: Als we deze wijze woorden mogen geloven van de Dire Straits. Eén van de laatste in de Middle of the Road Show. Voor vandaag, maar gelukkig. Morgen, dezelfde tijd. Dezelfde zender. Ja. Nog meer van dat lekkers. En zometeen sowieso nog veel meer van het lekkers. Het is net snoepgoed. Het is vinyl. Vrienden, maak er nog een hele leuke voortzetting van. En graag veel plezier met de rest van de programmering.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke hulp afgeschaft. Volgens het Nibud kan dat wel tot €300 per maand schelen. Belangenorganisaties zeggen dat het onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen met een beperking er keihard op achteruit gaan. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 1% meer is uitgegeven dan vorig jaar april. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Volgens mij was het een nummer 1 hit voor AHA en The Sun Always Shines on TV. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van De Bouwval. We zijn 2 uur lang weer bij je met alleen maar de leukste muziek. En dan weer 1 jaar speciaal in de aandacht. Deze keer is het jaar dat de nucleaire ramp in Tsjernobyl plaatsvond. Het was ook het jaar van het eerste wetenschappelijke computernetwerk. Er werd een 11-stedentocht verreden dit jaar. En in de Europese Unie, die werd weer een stukje groter dit jaar. Spanje en Portugal werden lid van de Europese gemeenschap. Het was ook het jaar van de Golden Ten. En als je niet weet wat dat is, dan kom ik daar wel weer dadelijk in het programma nog wel een keertje op terug. En het was ook het jaar van The Promise You Made van Cock Robin. Want dat stond op de nummer 10 positie in dit jaarlijstje van dit jaar. Nummer 9 was voor Walk This Way van Run DMC. Dan was nummer 8 van Berlin Take My Breath Away. Je weet wel, van de film Top Gun. Dat was een hele grote hit. Uiteindelijk dus op 8 geëindigd in het jaar. Op 7 was het Sing Our Own Song, UB40. En Falco met zijn Genie Part 1 stond op nummer 6. 5 was voor George Michael in A Different Corner. 4, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going van Billy Ocean. En dat kwam ook uit een film. The Jewel of the Nile was dat jaar heel groot. En niet uit een film, wel uit een tv-serie van The Young Ones. Cliff Richard samen met The Young Ones. The Living Doll stond op nummer 3 dit jaar. Don't Leave Me This Way. The Communards op nummer 2. En op nummer 1 een plaat die daar heel, heel lang heeft gestaan dit jaar. Het was The Final. Maar dan ook echt de final countdown voor Europa. Want het werd alleen nog maar groter, groter, groter, groter, groter. Groter.

Aretha Franklin. Het is volgens mij niet meer. Ik weet niet 100% zeker, maar... Who's Humming Who? Uit ons basisjaar. 1986. Het jaar trouwens dat Raymond Lewinsky overleed. Ja, op 14 juli 1986 is de Amerikaanse industrieel ontwerper Raymond Lewinsky overleden. Dus je denkt van, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Het was onder andere de ontwerper van dat hele bekende cola flesje, weet je wel. Dat slank, ronde, vormige cola flesje van Coke en cola.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het slechte weer heeft gisteravond voor schade gezorgd in de regio. In korte tijd ging het hard waaien en er viel ook heel veel regen. Daardoor zijn ook bomen omgewaaid. In Best kwamen er twee terecht op een garage aan de Wilhelmina-kanaalstraat. De brandweer moest erbij komen om de boomstammen van het dak te halen. Het ziekenhuis in Maastricht heeft voor het eerst een bijzondere operatie gedaan met een robot die is ontwikkeld bij de TU. Het ging om een ingreep die heel precies moest gebeuren aan bloedvaten en zenuwen. Dat is zo gedetailleerd dat mensenhanden te groot zijn om de ingreep te doen. En bestaande robots konden het ook niet. Ook die waren te groot om bij de plek te komen waar het nodig was. Een inbreker die gisteravond toesloeg in Best is niet veel later al opgepakt in een maïsveld. De dief had bij de inbraak een flinke buit gemaakt. De politie was er snel bij en kon hem uit het maïsveld halen. De buit had hij nog bij zich. Die bestond onder meer uit geld, sieraden, een telefoon, draadloze oortjes en zilver. Er was misschien nog iemand bij de inbraak betrokken. Naar hem wordt nog gezocht. In een loods aan de Zilsterstraat in Eindhoven is gisteren een enorme lading gestolen spullen gevonden. Er werden ook nog twee auto's en een huis aan de Tjalkstraat doorzocht. Er werden onder meer schoenen, sloffen, sigaretten en vapes gevonden. Maar ook bijzondere poppen en make-up zat bij de duizenden gestolen spullen. Dat werd allemaal via internet verkocht. En er wordt aangifte gedaan tegen een kinderboerderij in Best en tegen wethouder Rick Dijkhoff. Er zouden dieren zijn verwaarloosd en mishandeld. Na een melding vorig jaar kwam de landelijke inspectiedienst dingen tegen die niet klopten. Wethouder Dijkhoff zei toen nog dat de beheerder niets fout deed. In interne stukken van de gemeente bleken dingen te staan waar dierenwelzijnorganisaties van schrokken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op Studio 040.

drie weken in de hitparades in 1986. Ze behaalden zo'n beetje de, nou wat zal het zijn geweest, de 43ste positie. Dus sommige hitparades wel, sommige hitparades niet. Maar oké, het is wel een leuk plaatje om uit die tijd, de Nederlandse golf uit die tijd een beetje, om daarop mee te liften met Avanti en dansen met z'n tweeën. 1990 dan, toen was George Michael een van de topartiesten. Dit is Praying for Time.

0: Volgens mij een van de enigste Nederlandse plaatjes die ik ooit van de dame heb gehoord. En toch nog die rock schreeuw eroverheen. Blijft toch die rockstem die het hem doet. Ook al heb je dit soort Nederlandse hele leuke rustige plaatjes van de dame. De enige echte rockbitch van Nederland, Anouk. De dame die het Eurovisie Songfestival weer op de kaart zette in Nederland. Nu terug naar 1986, ons basisjaar. En met een beetje synthesizer en een hoofddraaiend hoofd op tv daar naartoe.
1: Relax.
0: Oké.
1: Okay. You're quite safe here.
0: Dan heb ik het natuurlijk over...
2: Am I dreaming?
0: Paranoid.
2: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still.
3: A door? A door?
2: Swing doors, huh?
3: Look, look, look,

Paranobia. Oftewel Paranobia. The Art of Noise. Je weet het misschien nog wel, of misschien ook wel niet, ik weet het niet. 1986, draaiende hoofd op tv en dit deuntje wat erbij zat... bracht het tot een grote top 10 hit in de lage landen. En over top 10 is gesproken en over dingen die een puntje hebben bereikt. Op 26 april 1986 ontploft een van de vier kernreactoren... bij het kleine plaatsje Tsjernobyl in de Oekraïne. Daarvoor had er nog nooit iemand van het plaatsje gehoord... en tegenwoordig is het een echt begrip geworden. Bij deze nucleaire rampen in de voormalige Sovjet-Unie... kwamen 31 mensen om het leven direct daarnaar. En over de gevolgen van de gezondheid op lange termijn... daar lopen nog de meningen uiteen. Op termijn zullen er mensen aan kanker overlijden. Het gebied met een straal van zo'n 30 kilometer rondom de centrale... werd als gevolg van de radioactieve besmetting onbewoonbaar verklaard. Zo'n 150.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En volgens mij is het nog steeds onmogelijk om daar echt lang te verblijven... in dat plaatsje Tsjernobyl in Wit-Rusland is dat tegenwoordig, dacht ik. Dit is Eldorado, volgens mij...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 9:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 1:30 tot 3:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

En dat allemaal om zijn baby te zien jiven. Tegenwoordig heb je van die tv-programma's op YouTube en dat soort dingen. Daar kan je gewoon jive intikken en dan zie je iedereen jive hoor. Dus, maar in 1973 waren het de Wizards die iedereen aan het jiven brachten in de wereld met deze See My Baby Jive. Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog zo'n iets meer dan een uur voor je te gaan straks in het... tweede gedeelte hebben wij de Billboard Hot 100. We hebben de filmpjes uit 1986 die er toen allemaal draaiden. En we hebben natuurlijk ook een hele hoop leuke en lekkere muziek. Dadelijk gaan we starten met een plaat die voor de tweede keer op de nummer 1 positie kwam in de Billboard Hot 100. En dat is een Nederlands geschreven nummer. Dus dat is nogal een dingetje zo gezegd. We hebben straks ook nog Adele Bloemendaal. En een beetje Robbie Williams ook nog. Dus gewoon blijven luisteren hier naar de Bouw. Op jouw favoriete radiozender.

Bananarama. Met Venus haalde hier in Nederland twee keer de top 40 met deze plaat. De hoogste notering was nummer 5. Veel verder kwam het niet. En je herkent het ook nog van de Shocking Blues. Die er in Nederland nummer 2 positie mee haalde. Ergens in de 60e jaar, als ik het goed heb. Ik zal even snel voor je kijken. Het was 1959. En 1970 kwam het nog een keer terug. In Amerika bracht het alle tweede platen nummer 1 positie op. Het is zo'n beetje losjes gebaseerd op de Big Three, een folk trio uit Amerika, dit nummer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio SNB.nl.
11: Radio SNB.

uit die hele mooie film Top Gun met Tom Cruise in de hoofdrol over een straaljagerpiloot die dan zijn maat verliest en dan uiteindelijk ook zichzelf herpakt. En er zit dan een liefdesverhaal nog in die film. En daar komt dit thema uit. The Love Team, zoals het dan zo mooi heet, van Berlin. En Take My Breath Away uit de film Top Gun uit 1986. En dat kan ik je alvast verklappen. Hij zal dadelijk wel langskomen in de filmrubriek in dit uur van de bouwval. Wat hebben we nog te gaan straks? De Billboard Hot 100. We gaan eens kijken wat daar tussen 10 en 1 stond in 1986. We hebben straks ook nog muziek van het goede doel. We hebben de Mixed Emotions. We hebben Bruce Springsteen. En we hebben Kim Wilde.

0: Just One Night, jawel. Mixed Emotions.
1: Hey, I can see it in your eyes. I can see it.
0: You need it even for one night. Ja, The Mixed Emotions, 1987 was de grote hit in Nederland. Daarom draaide hem toch nog maar eens eventjes. Hè. Even kijken, 1986, daar zijn we mee bezig. Het is ook het jaar dat de Elfstedentocht gereden werd. De Elfstedentocht, even kijken, werd gereden en daarna gewonnen door een Evert van Bentum. Op 26 februari 1986 wint hij de Elfstedentocht in 6 uur en 55 minuten. De temperatuur die fluctueerde zo'n beetje tussen de min 1 en de min 12 graden in 1986. En dat was trouwens ook de tijd dat de Space Shuttle ontplofte. De Challenger op 28 januari 1986 ontplofte de Space Shuttle Challenger een minuut en 13 seconden na de start. En daarna is het Space Program van Amerika even een tijdje stilgelegen. Verder ook nog de moord op Olaf Palme. En als je dat denkt van, wat is dat? Nou, de Zweedse premier werd op 28 februari 1986... de leider van de Sociaaldemocratische Partij, Olaf Palme. Hij werd vermoord voor een bioscoop in de hoofdstad Zweden. Ene Christian Pettersson die werd opgepakt, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. En voor de verder rest is de moord nooit, maar dan ook nooit opgelost.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hey yo, stop joking man. We better put on the

started a joke. En de hele wereld die begon te lachen om Skibby featuring King Lover uit 1995. En toen was het een hit hier in de Lage Landen. I started a joke. En over hits gesproken, in 1983 werd het al opgenomen, deze plaats. Origineel was het Your Hometown, maar het is toch snel veranderd in My Hometown. En in 1985, CQ86, was het een grote hit hier in

1986, ons basisjaar. Een van de moneymakers uit Holland. BZN. Een van de grootste groepen, mag ik wel zeggen, die Nederland ooit gekend heeft. En ook een van de groepen die het langst mee hebben gelopen. Oké. Er zijn nog wat groepjes die lopen wat langer mee. Maar met dit succes en met dit soort plaatjes was dit toch wel de top of de...

Bill de Waltzing Maria. Oftewel BZN de Volendamse ja, hitse groep, mag ik dan wel zeggen. Hè? Of moet ik zeggen, Paling Sound, is ook wel eens genoemd voor degenen die het willen weten. Even denken, we gaan elke week ook eens keer kijken naar de Billboard Hot 100. En het is nu 1986 waar we de aandacht aan schenken. Dus doen we dat ook bij de Billboard Hot 100 over 1986. De nummer 10 even zomaar 1, 2, 3 met je samengepakt. Op nummer 10 stond daar toen Robert Palmer met Addicted to Love. En Carey van Mr. Mister stond op nummer 9. 8 was voor Survivor van Burning met Burning Heart. En Party All The Time van Eddie Murphy, die stond op nummer 7. 6 was voor Whitney Houston en How Will I Know. En The Broken Wings van Mr. Mister stond op nummer 5. Patti LaBelle en Michael McDonald On My Own op nummer 4 in 1986 in de Billboard Hot 100. En op nummer 3 was het Climax met I Miss You. Say You, Say Me. Lionel Richie, grote hit hier in de Lage Landen, stond op nummer 2 in 1986 in de Billboard Hot 100. En op nummer 1 stond Dion and Friends en That's What Friends Are For uit de Billboard Hot 100 1986. De nummer 1. Nummer 10.

was a friend of mine. 1973. Boar, zo heette de groep. En de Cisco Kids. Terug even naar ons basisjaar 1986. Jawel. En dat doen we dan samen met Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. En ook met het Golden Ten spel dat razend populair werd in de jaren 80 en uiteindelijk in 86 verboden werd door de Hoge Raad vanwege het gokgehalte.

niet mee oeën, want dan oe ik zo vals, dat wil je niet weten. Dus ik zeg, hey, oeh, ja. Second Love, het schaakbordspel van de liefde bij de dame Kim Wilde uit 1981 afkomstig. En het was een hit, een hit. Ja, dat wil je niet geloven. Wat gaan wij doen? We gaan eens even kijken wat er allemaal te doen was op filmgebied in ons basisjaar 1986. En dan moet ik even nog een keer doen. Nou, ja. Even kijken, 1986. Ja, er kwamen een paar aardige films uit die ook nog nu wel bekend zijn, denk ik, als je ze hoort. Zo. The Children of a Lesser God was een van die films uit Amerika. Hannah and Her Sisters, vaak nog te zien op tv, van Woody Allen, die film. En Platoon, je weet wel, die akelige gevechtsfilm over de oorlog in Vietnam en waar wat aardige dingen weer aan de kaak werden gesteld. Salvador kwam uit en The Color of Money onder andere. Maar ook Star Trek No. 4, The Voyage Home, was een van die grote films uit Amerika, uit Hollywood, die deze kant op waaide en redelijk veel succes hadden in ons Nederland, België en de rest van Europa. In Nederland kwamen er ook films uit. Jawel, Abeltje kwam uit in 1986. En ook Fons Rademakers maakte zijn De Aanslag. De indrukwekkende aanslag, zal ik zeggen. 1986 was ook het jaar voor Jennifer Rush met deze gigahit. Dit is Destiny.

is gewoon zo. It's my and her destiny. Dat het afgelopen is. Zowel de plaat van de dame Jennifer Ross is afgelopen. Zowel het programma voor vandaag van mijn. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Dan hebben we het weer over een ander jaartal. Dan hebben we het weer met andere plaatjes. En ja, dezelfde. Ik ben er dan bij. Dus ik zou zeggen tot the next time. Dit was de bouwval. Dit was 1986. Joepie de Groeten.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 's middags tot 21:00 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot ingenieurs ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman, Vitor Sjekroele, aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit

aparte tekst, maar goed, het is wel een Nederlandstalig liedje. En uiteraard ook Oscar Harris, Try a Little Love. Nu op jouw favoriete radiostation in Afternoon Delight. Welkom.

Yes, yeah. Try a little love. Hmm. Maar goed, we hebben ook seks, dus laten we vergeten. Ik had het net al over die plaat. Oscar Harris, ja, daar valt niet heel veel over te vertellen. Het is wel uit de jaren 70, dat weet ik wel. Dit is uit 2025, seks, en laten we vergeten.

geen idee. Ben je er wel eens geweest trouwens in Parijs? Ik nog nooit. Ja, wel één keer in 1970. Toen mijn vader de verkeerde afslag nam. Zaten we midden in Parijs. Had je nog niet de route Péage richting het zuiden. We zijn naar Spanje vakantie gegaan met de auto. Moet je je voorstellen, twee zussen achterin. Respectievelijk 14 en 16 jaar oud. En ik was een mannetje van, ik denk een jaar of 6 in die tijd. En hevig rokende ouders en ook hevige ruzie de ouders. Want pa had de verkeerde afslag genomen. En we zaten midden in Parijs. Crawlers, that time of the year. Always.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het slechte weer heeft gisteravond voor schade gezorgd in de regio. In korte tijd ging het hard waaien en er viel ook heel veel regen. Daardoor zijn ook bomen omgewaaid. In Best kwamen er twee terecht op een garage aan de Wilhelmina-kanaalstraat. De brandweer moest erbij komen om de boomstammen van het dak te halen. Het ziekenhuis in Maastricht heeft voor het eerst een bijzondere operatie gedaan met een robot die is ontwikkeld bij de TU. Het ging om een ingreep die heel precies moest gebeuren aan bloedvaten en zenuwen. Dat is zo gedetailleerd dat mensenhanden te groot zijn om de ingreep te doen. En bestaande robots konden het ook niet. Ook die waren te groot om bij de plek te komen waar het nodig was. Een inbreker die gisteravond toesloeg in Best is niet veel later al opgepakt in een maïsveld. De dief had bij de inbraak een flinke buit gemaakt. De politie was er snel bij en kon hem uit het maïsveld halen. De buit had hij nog bij zich. Die bestond onder meer uit geld, sieraden, een telefoon, draadloze oortjes en zilver. Er was misschien nog iemand bij de inbraak betrokken. Naar hem wordt nog gezocht. In een loods aan de Zilsterstraat in Eindhoven is gisteren een enorme lading gestolen spullen gevonden. Er werden ook nog twee auto's en een huis aan de Tjalkstraat doorzocht. Er werden onder meer schoenen, sloffen, sigaretten en vapes gevonden. Maar ook bijzondere poppen en make-up zat bij de duizenden gestolen spullen. Dat werd allemaal via internet verkocht. En er wordt aangifte gedaan tegen een kinderboerderij in Best en tegen wethouder Rick Dijkhoff. Er zouden dieren zijn verwaarloosd en mishandeld. Na een melding vorig jaar kwam de landelijke inspectiedienst dingen tegen die niet klopten. Wethouder Dijkhoff zei toen nog dat de beheerder niets fout deed. In interne stukken van de gemeente bleken dingen te staan waar dierenwelzijnorganisaties van schrokken. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Thank you.
1: Er staat achter dat het met een film te maken heeft. De Bray Film Studios Windsor England. Ja, dat is de akoestische versie van Layla. Van inderdaad een van de meest legendarische mannen aller tijden. Eric Clapton.

Beat. Ja, zeker. Met 10.000 Nights komt er zo meteen aan. USA for Africa, We Are the World. Daar hebben ze ook centjes mee binnengehaald voor inderdaad Afrika, noodlijnend Afrika in die tijd van 1985.

Purple Hole On. Dat was wel een grote hit geweest. Zeker een floor filler in die tijd. En in die tijd heb ik het eigenlijk over eind jaren 80, begin jaren 90. Dat komt af en toe ook wel eens voor. Het is leuk. Je hoort af en toe een Italo disco plaatje. En dan een keertje klotkut weer.

0: kut.
1: Het is een cold cut, moet ik eigenlijk zeggen. Wow. It's coming your way.
0: Grote hit geweest voor deze Ierse band, Ierse rockband. Hè? Ja, het Sunday Bloody Sunday, daar begon het mee uiteraard. En er volgen nog vele, vele hits. En nog steeds actief in de wereld, in de muziekwereld, dat is wel heel mooi. En ook actief in de wereld uiteraard. Maar dit gaat over de Pride, jazeker. Ierse band.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness. Ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: en Paul Young. En we trappen af in 83 met Let's Dance van David Bowie.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbols-Veugen.

Michael McDonald met Sweden. Daarmee nam ik een kijkje in 1986 op deze dinsdag 9 juni 2026. Waar we zo meteen gaan kijken naar de Europese weersverwachting

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een stevige 31 tot 34 graden. En ook Cyprus doet mee met 25 graden. Richting het noordwesten en het oosten overheerst de wisselvalligheid, want in België trekken pittige onweersbuien over bij 17 graden, terwijl Finland en Oekraïne te maken krijgen met reguliere regenbuien met temperaturen die liggen tussen de 17 en 24 graden. Morgen wint de zon in het noorden nog wat meer terrein, waardoor het kwik in Noorwegen stijgt naar een zonovergoten 25 graden. In het Middellandse Zeegebied blijft het met 32 graden in Spanje en Albanië onverminderd heet, terwijl de buienactiviteit zich verschuift richting Centraal- en Oost-Europa met regen in Polen bij 18 graden en stevig onweer in het zuiden van Rusland met 28 graden.

Down Under, samen met Australische Kylie Minogue uit 88. We hoorden de I Should Be So Lucky hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Muziekplezier met zometeen Paul Young na Dreamer. Hier is Super.

0: staat een voelbare zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan worden. En met temperaturen tot maximaal 18 graden ontbreekt de echte zomerse warmste nog. Morgen schotelt een westelijke tot zuidwestelijke wind ons opnieuw onstabiele lucht voor. Het actuele weerbeeld laat verspreid over de provincies enkele buien zien, al schijnt tussendoor gelukkig even de zon. Met hooguit 17 graden blijft het wel koel voor de eerste junidagen.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man van 18 heeft zich gemeld voor het gooien van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV begin april. Een jongen van 16 raakte daarbij gewond. Hij verloor zijn linkerhand. De politie zoekt ook nog naar een tweede persoon die erbij betrokken was. Ze wisten dat ze iets deden wat niet mocht. En ze hadden het slachtoffer moeten helpen, zegt de politie. Mensen vertrouwen blind op AI en dat is gevaarlijk, zeggen wiskundigen van over de hele wereld onder leiding van TU-docent Jim Portegies. AI is makkelijk te gebruiken en bijna iedereen maakt er gebruik van. Maar daarin schuilt juist het gevaar, zegt Portegies. Want we weten niet hoe AI dat doet. Zo is pas geleden een moeilijk wiskundig probleem opgelost met AI, wat de mens nooit lukte. Er komt een nieuwe rechtszaak om zieke en gehandicapte kinderen te kunnen opvangen in zorgvilla's, waaronder in Waalre. Zorgaanbieder Expert Care wil 4 locaties sluiten door geldproblemen. Ze zouden niet meer rendabel zijn. De cliëntenraad is het daar niet mee eens en wil dat cliënten gewoon in Waalre kunnen blijven. Want er is nog geen alternatief voor ze gevonden en dat kan niet. In Waalre worden elk jaar in september 10 Brabantse militairen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden op een Japans vrachtschip dat zonk voor de kust van de Filipijnen. Het schip werd nooit gevonden, tot nu. Het ligt op zo'n 50 meter diepte voor de kust van het eiland Sambales. Er komt geen missie om de lichamen te bergen. Ze behouden hun oorlogsgraf in zee. En er zijn deze zomer nieuwe concerten in het Philipsstadion. Nu Guus Meeuwis Eindhoven heeft ingeruild voor Ahoy Rotterdam, zijn er kansen voor andere artiesten om in het Philipsstadion op te treden. Vanavond is het de beurt aan de Amerikaanse singer-songwriter Zach Bryan. Later deze zomer staan ook nog de nieuwe K3, Melanie C van de Spice Girls en de bankzitters in het Philipsstadion. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
3: Ik ben benieuwd.

1995 horen we Keep on Trying van 24/7 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. We zijn er met muziekplezier, met onderweg de Time Bandits. We hebben de top 40 van 40 jaar geleden, waar we vandaag gaan kijken naar de nummers 30 tot en met 21. Met daarin de klapper van de week, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer. Verder hebben we Chris Jones, Propaganda en Los Lobos.

0: En dat betekent dat we toe zijn aan de historische top 40 van 40 jaar geleden.
1: En dit was 40 jaar geleden de
2: top 40.
0: 22e jaargang, week 23, de editie van 7 juni 1986. Met vandaag de nummers 30 tot en met 21. Nieuw op 30, What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Prince and the Revolution staat 12 weken genoteerd met Kiss en zakt van 21 naar 29. En de klapper van de week, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 28, Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine. Big Country, Look Away, in de derde week doorgestegen van 32 naar 27. En met twee plaatsen winst op 26 in de derde week, The SOS Band en The Finest. Right Between the Eyes van Wax staat 4 weken genoteerd en stijgt 1 plaats door naar 25. Met Superstip in de tweede week gestegen van 34 naar 24, Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. The Real Thing, You To Me Are Everything in de vierde week doorgestegen van 27 naar 23. En 2 plaatsen gezakt in de vierde week notering, The Style Console met Have You Ever Had It Blue op nummer 22. En in de elfde week gezakt van 14 naar 21, A Love Bizarre van Sheila E. En natuurlijk staat hij voor je klaar, de klapper van de week, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week, Marvin Gaye en I Hear It Through the Grapevine.
2: De klapper!
1: Van de week. 28.

Live to the Rhythm van Chris Jones. En daarmee gaan we richting het tweede uur van muziekplezier op deze dinsdag. Waar we traptrappen met Lenny Kravitz.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK-voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada, en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: 70 tot 90. The Zeros at the 10s and the 20s. Met onderweg de Danny Warhols, de Nolan Sisters en de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Met nu uit 1991 C&C Music Factory and Gonna Make You Sweat.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsveugen.

Online and on your dial, we play your favorite music 24/7. 24/7.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 29 graden, in LA met 26 graden en in Las Vegas bij een hete 36 graden. Chicago heeft te maken met een bewolkte dag bij 30 graden, terwijl Miami start met kans op een bui bij 29 graden. Morgen neemt de bewolking in New York toe met een kans op een bui bij 29 graden, terwijl Chicago onder de wolken blijft, maar opwarmt naar 33 graden. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust prachtig zonnig, waarbij Las Vegas op donderdag en vrijdag weer stijgt naar een zinderende 40 tot 42 graden.
2: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

de House of Pain van de Cypress Hill uit 1992. Hier bij Muziekplezier op deze daverende dinsdag 9 juni 2026. De koers zijn onderweg naar Becky Hill. Hier is Heaven on My.

26 jaar geleden was het een top 40 notering voor The Corrs, maar je hoorde Breathless. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor Nederland. Verder hebben we het vooruitzicht James Brown, The Police en The Dolly Dots. Met nu Gloria Gaynor. Hier is dat 79, I Will.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag trekken er gedurende de middag verschillende stapelwolkenbuien over ons land, die af en toe worden onderbroken door een waterig zonnetje. Er staat een voelbare zuidwestenwind die aan de kust vrij krachtig kan worden en met

0: schotelt een westelijke tot zuidwestelijke wind ons opnieuw onstabiele lucht voor. Het actuele weerbeeld laat verspreid over de provincies enkele buien zien, al schijnt tussendoor gelukkig even de zon. Met hooguit 17 graden blijft het wel koel voor de eerste junidagen. De beste.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Living in America. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van Muziekplezier op deze dinsdag 9 juni 2026. Met onderweg de Dolly Dots, Jackie Wilson. Rond kwart voor komt de hit in een verstaanbare taal voorbij. En Paula Abdul onder andere in dit half uurtje. Met nu The Police en Don't Stand So Close To Me.

0: in een verstaanbare taal.
1: We staan op het punt waar een bekend terrein ophoudt en de onzekerheid van het nieuwe begint. Het is die fragiele scheidingslijn die ons vertelt dat alles wat we tot nu toe hebben opgebouwd achter ons ligt, terwijl de horizon voor ons zich opent als een onbeschreven blad. We aarzelen, gevangen tussen de veiligheid van het verleden en de onweerstaanbare drang om te ontdekken wat er aan de andere kant van de horizon op ons wacht. Het is een plek van overgang, een fysiek en emotioneel eikpunt waar elke keuze die we maken de koers kan onze verdere reis bepaalt. We kijken naar de contouren in de verte, wetende dat zodra we deze drempel overschrijden er geen weg terug meer is naar hoe de dingen voorheen waren. Het is een moment van pure reflectie, een confrontatie met de grenzen van ons eigen wil en de roep van een onbegrensde bestemming die ons dwingt vooruit te kijken. Soms is de grootste uitdaging niet de reis zelf, maar de moed vinden om de stap te zetten en definitief voet te zetten over de grens.
0: En dit is de plaats in de originele taal.

0: Doel. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier op deze daverende dinsdag 9 juni 2026. We maken een nieuwe afspraak op de waanzinnige woensdag. Dan zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse tens en de 20s. Oftewel een nieuwe editie van Muziekplezier. Ik heb zometeen nog voor je klaarstaan. Spanja met Call Me. Ik wens je een fijne dinsdag en tot morgen.
1: Alleen de beste hits op je radio.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie vier mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Weel gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het, je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
0: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Dekker Radio, Menno Dekker.

England, Ben en John Ford Coley. Een hele mond vol is dit. I'd really love to see you tonight. Nou, vooruit dan maar. Kom maar langs dan, zou ik zeggen. Becker Radio met Specia Tretreluska. Gaan we verder.

als het avond is. Suzanne en Freek samen. Op de radio. Hartstikke leuk voor ze. Ja, toch? Hé, hey, moet je luisteren. Het gaat over Walk Like an Egyptian, dit nummer. Van de Bengals. Dan heb ik zo'n associatie met iemand die altijd op een paard zit. Van die vergroeide benen.

0: gemaakt net na de uitvinding van de Moog Synthesizer. Ik heb het over de jaren 80, hè? Lang geleden. Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man. In dit geval Lucky Menno. Jawel.
1: Met de muziek van de jaren 80.

Treintje Oosterhuis. Is dit alles? Dit is alles van Treintje Oosterhuis wat ik draai vandaag. Een beetje opschieten, anders kom ik niet uit. Hè? Swing Out Sister, ken je die groep nog? You on my mind.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man van 18 heeft zich gemeld voor het gooien van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV begin april. Een jongen van 16 raakte daarbij gewond. Hij verloor zijn linkerhand. De politie zoekt ook nog naar een tweede persoon die erbij betrokken was. Ze wisten dat ze iets deden wat niet mocht en ze hadden het slachtoffer.

waaronder in Waalre. Zorgaanbieder Expert Care wil 4 locaties sluiten door geldproblemen. Ze zouden niet meer rendabel zijn. De cliëntenraad is het daar niet mee eens en wil dat cliënten gewoon in Waalre kunnen blijven. Want er is nog geen alternatief voor ze gevonden en dat kan niet. In Waalre worden elk jaar in september 10 Brabantse militairen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden op een Japans vrachtschip. Dat zonk voor de kust van de Filipijnen. Het schip werd nooit gevonden, tot nu. Het ligt op zo'n 50 meter diepte, voor de kust van het eiland Sambales. Er komt geen missie om de lichamen te bergen. Ze behouden hun oorlogsgraf in zee. En er zijn deze zomer nieuwe concerten in het Philipsstadion. Nu Guus Meeuwis Eindhoven heeft ingeruild voor Ahoy Rotterdam, zijn er kansen voor andere artiesten om in het Philipsstadion op te treden. Vanavond is het de beurt aan de Amerikaanse singer-songwriter Zach Bryan. Later deze zomer staan ook nog de nieuwe K3, Melanie C van de Spice Girls en de bankzitters in het Philipsstadion. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Sherbet. How's it? Uit 1978. Nee, 1976. Lees het verkeerd af. Ik val meteen door de mand. Dit is Franklin Kennedy met na 66 jaar.

Forever. Rag and Bone Man. Smaken verschillen, maar ik vind hier niet veel aan. What do you believe in? Andere muziek. Muzikale muziek, meneer. Rag and Bone Man. Wat dacht je hiervan? Randy is de titel. En je hoort Blooming.

afgelopen uit. Normaal. Doe toch normaal. Normaal. Waar is Ben Pils? Nou ja, in dialect staat het er. Hè? Dus ik moet het eventjes vertalen. Ken je deze meneer nog? Lindsay Buckingham. Hij heeft een probleem. Trouble.

0: Hacker Radio met Menno Dekker.
1: Liefde, het is zo'n gezeik, zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk,

Leuk, hè? Van Roxana Hazes. Een paar maanden geleden uitgebracht en te horen bij Dekker Radio onder andere. Top? Ja? We gaan even terug in de tijd. Met dit gezelschap. De Stampeders. Heb je daar wel eens van gehoord? Sweet City Woman. Dekker Radio.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio SNB.
13: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

is geïnspireerd door de Spaanse burgeroorlog en de idealistische Welse vrijwilligers, en dat waren vooral mijnwerkers, die naar Spanje trokken om te vechten tegen de fascistische dictatuur van generaal Francisco Franco. If you tolerate this, your children will be next, uit 1998 van The Manic Street Preachers. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. Met Drum Theater en El Dorado. Toen hun min of meer eerste single Living in the Past een bescheiden hit werd in Engeland in 1986, mocht Drum Theater mee op tournee met The Human League. Een jaar later kwam er een heruitgave van El Dorado, want eigenlijk was dat wel hun eerste single. En werd het wel een kleine hit. Het bleef wel bij het ene album wat ze uitbracht in 1987, Everyman. Dat fantastische El Dorado dus van Drum Theater. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken. Twee uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende twee uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje voor François Feldman. Hij scoorde in die periode hit na hit in Frankrijk. Janice Jamieson was oorspronkelijk een veelgevraagde achtergrondzangeres. Die werkte met wereldsterren zoals Elton John en de Eurythmics. Jupa betekende haar grote doorbraak bij het Franse publiek. Later namen ze samen nog een hitje op, J'ai Peur. Dat was in 1991. Maar zometeen dus die fijne Jupa uit 1990 voor François Feldman en Janice Jamieson. Maar eerst naar 1987. Niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis, het befaamde duo, produceerde deze track. En in plaats van een puur instrumentaal nummer bevat de single prominente vocale bijdrage van zangeressen Janet Jackson en Lisa Keefe. Herb Alpert, Keep Your Eye on Me.

Eerste liefde, tweede single van het titeloze soloalbum van Guus Meeuwis. In deze plaat verklaart de Brabantse zanger natuurlijk zijn provincie de liefde. De actie Brabant voor Brabant vocht al jaren om van dit nummer het nieuwe Brabantse volkslied te maken. Zo'n 25.000 mensen ondertekenden de petitie. Tot nu toe nog steeds zonder succes. Brabant, Guus Meeuwis uit 2004. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we dan een Egeltripper en een Lex XL voor jullie bij hebben in de show. De Egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van ABC. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar en de biografie. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2024. Purple Disco Machine, tezamen met Friedrich Lichtenstein. Die machine, dat is vandaag onze Lex XL. Mick Hucknall schreef het nummer wat je zo dadelijk krijgt te horen, Holding Back the Years, al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknalls moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dat liedje terug te horen zijn. Het nummer is trouwens terug te vinden op het album Picture Book, dat uitkwam in 1985. En nog een weetje, want origineel is het eigenlijk van de Frantic Elevators uit 1982. Maar dat was de vorige band van Mick Hucknall. Simply Red, zo dadelijk, uit 1985. Holding Back the Years. Maar eerst gaan we terug naar de dansvloer, anno 1995. Ingezongen door de zangeres Maria Isabel Garcia Asensio, oftewel Marissa. Het werd de debuutsingle, vlak voordat ze in 1996 wereldwijd doorbraken met de megahit Bailando. Dit is het Belgische Paradiso en Un Clima Ideal.

2009 bracht Cooking on Three Burners origineel deze plaat uit met de vocalen van de Australische zangeres Kylie Oldest. Toen kwam er de 19-jarige Franse DJ Kanks, want die ontdekte het nummer online en herwerkte het begin 2016 tot een up-tempo tropical house track, zoals je hem nu al kreeg te horen. Kanks en Cooking on Three Burners, This Girl uit 2016. En op onze Facebookpagina kan je de videoclip van deze plaat bekijken. Niet alleen die Kanks en Cooking on Three Burners zul je daar terugvinden, maar bijvoorbeeld ook onze ego-tripper van deze week, ABC, The Lex XL, Purple Disco Machine en Friedrich Lichtenstein in dit geval met Die Machine. En verder ook weer een link naar Mixcloud, want je kan het volledig herbeluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Het staat op Mixcloud, maar om het jou gemakkelijk te maken, staat de link daar naartoe ook op dezelfde Facebookpagina. Like en of volg hem dan meteen ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. En je vindt ons onder Studio Spatie 45 als getal. Zometeen de openingstrack van een succesvol...

Een negende studioalbum I Am. We hebben het dan over Earth, Wind & Fire. Ik neem je mee naar 1979 met dat geweldige In The Stone. Maar eerst de debuutsingle van de Britse new wave band Spandau Ballet. Ze brachten het uit in het najaar van 1980. En het nummer betekende de grote doorbraak ook voor de band en lanceerde hen direct in de schijnwerpers van de vroege jaren 80 synthpop en new romantic beweging. Dit is To Cut A Long Story Short, Spandau Ballet.

0: uit 1994 van het Italiaanse project Wakefield. Met het Deense model en zangeres Sunny Charlotte Carlson als gezicht. Het werd een hit in 1994. Saturday Night. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik dan bijvoorbeeld ook nog voor jullie de Egotripper klaarstaan. Je krijgt van mij vandaag de biografie en drie grote hits achter elkaar van ABC. En op het einde van de show, de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je mee naar 2024. Eentje voor de Purple Disco Machine met Friedrich Lichtenstein, die machine. Dat is voor straks. In dit uur gaan we nog samen naar 1986. De Duitse formatie 16-bit. Het nummer werd geproduceerd door Luca Anzilotti en Michael Münzing, die begin jaren 90 wereldwijd doorbraken, want zij waren de oprichters van Snap. De herkenbare gesproken stem in het nummer werd ingesproken trouwens door de bekende Duitse DJ en producer Sven Veit. 16-bit uit 1986. Where are you?
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
9: Deze 2 fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
10: Lex de Groot.
11: Zo goed, manneke.

afkomstig van zijn succesvolle tweede soloalbum, How Old Are You? En dat de hoogtijdagen van de Bee Gees in de vroege jaren 80 tijdelijk luwde, scoorde Robbie met deze single een gigantische solo-hit. Juliet uit 1983 van Robin Gibb. En daarvoor onze eerste in deel 2 van deze Studio 45. Een hele fijne voor Leijers, Michiels en Soul Sister uit 1990. Fruit Before We Started. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. Met alleen maar de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en hou jullie daarbij gezelschap. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1984. Wally Badaru. Het verscheen oorspronkelijk in 1984 op zijn veelgeprezen soloalbum Echoes. En het nummer staat bekend om zijn vernieuwende gebruik van vroege digitale synthesizers en de vloeiende samensmelting van elektronische pop met subtiele Afrikaanse en Caribische ritmes. Wally Badaru, onderweg voor jullie met Endless Race. Maar eerst naar 1992, met het zesde nummer van het album Automatic for the People. Het is melancholisch en een breekbaar nummer dat draait om rouw, verlies en familiebanden. De tekst beschrijft namelijk de nasleep van een overlijden binnen een familie. Dit is R.E.M. Sweetness Follows. Ready?

Duitse producerscollectief Glockenbach en de Amerikaanse zangeres Norma Jean Martin. En dit Duitse producers- en DJ-collectief werkt bewust volledig anoniem en verschijnt altijd met zwarte maskers. Hun filosofie is dat muziek geen gezicht of commercieel merk nodig heeft. De luisteraar moet puur van de muziek kunnen genieten. Glockenbach en Norma Jean Martin hier in Studio 45, dat fijne Anthem. En zij brachten ons tot aan de egotrippel voor deze week. En die is voor ABC. En de band werd opgericht in 1980 in Sheffield. De groep ontstond uit de eerdere band Vice Versa en werd gevormd rond zanger Martin Fry samen met Mark White, Stephen Singleton en David Palmer. ABC combineerde new wave, synthpop en funk met een opvallende visuele stijl. De groep brak internationaal door in 1982 met het debuutalbum The Lexicon of Love, geproduceerd door Trevor Horn. Het album bevatte hits als Poison Arrow, The Look of Love en All of My Heart. The Lexicon of Love viel op door het gebruik van orkestrale arrangementen in combinatie met elektronische popmuziek. De videoclipstijl en het imago van Martin Fry speelden eveneens een belangrijke rol in het succes van de band tijdens de vroege jaren 80. In 1984 bracht ABC het album Beauty Step uit, waarop de groep een meer gitaargericht geluid liet horen. Daarna volgde How to Be a Zillionaire in 1985 met singles als Be Near Me en When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Tijdens de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 veranderde de samenstelling van de band meerdere keren. Martin Fry bleef het vaste gezicht van ABC. De groep bracht albums uit zoals Alphabet City en Abracadabra en bleef actief met concerten en televisieoptredens. In 1997 verscheen Skyscraping, waarmee ABC opnieuw aandacht kreeg binnen de pop- en retro-scene. Later volgden nog albums zoals Traffic en The Lexicon of Love 2 in 2016, waarop opnieuw werd samengewerkt met orkestrale arrangementen. ABC bleef optreden in het Verenigd Koninkrijk en op internationale festivals met Martin Fry als centraal lid van de band. Geniet mee van onze egotripper van vandaag. Dit is ABC.

Night You Murdered Love uit 1987, daarvoor When Smokey Sings. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1982, The Look of Love. Dit waren de drie grote hits van ABC, want die jongens zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En je weet het waarschijnlijk, hè? Er is van de Ego Tripper een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daar onder Studio 45 dus een playlist terug van de Ego Tripper. Ik neem je mee naar 1978. Thinking of You is afkomstig van het succesvolle album We Are Family. De grote hits van het album zijn de eerste singles He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. Zometeen ook uit het album Thinking of You uit 1978, Sister Sledge. Maar eerst naar de hitparade van 1986. Het werd alweer een hit voor Modern Talking. Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: duidelijk. Nu oog natuurlijk naar Daryl Hall en John Oates. Out of Touch uit 2005. Deze voor Uniting Nations. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat hebben. Dat is de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar ook de Lex XL terug. Ik neem je mee naar 2024. Die machine heeft een bijzondere achtergrond binnen het oeuvre van Purple Disco Machine. Aangezien het zijn allereerste Duitsstalige nummer ooit werd. Het nummer dient als de officiële afsluiter van zijn album Paradise en draagt een specifieke ecologische en filosofische boodschap met zich mee. Het album draait namelijk om het concept van het paradijs. En met die machine wil de Piontech, dat is Purple Disco Machine dus, het album afsluiten met een betekenisvol statement. Het nummer verkent namelijk de dynamiek tussen mens versus machine en hoe wij als mensheid omgaan met onze planeet, ons eigen paradijs. Piontech wilde een nummer maken dat politiek geëngageerd was, maar zonder te zwaar of belerend te klinken. Door Liechtensteins performance is de boodschap verpakt in pure ironie en humor. En die Friedrich Liechtenstein is trouwens eigenlijk een kunstenaar en cult-icoon. De moeite trouwens ook om de videoclip eens een keertje te bekijken. Ik heb hem op onze Facebookpagina geplaatst. Geniet mee van Purple Disco Machine en Friedrich Liechtenstein, die machine. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de Jockzit bij ons. Maak er verder ook nog een hele fijne week van. En dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. XL.

Wir sind klein.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
13: I have to make you understand
14: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
13: What did you say?
14: The harvest. The harvest. The harvest.
15: Dit is The Harvest. aflevering 10. Ik ben Paul Doorschot en vandaag draai ik nummers die elkaars tegenstellingen zijn. Ik draai dus uiteenlopende dingen. Onmogelijk denk ik dat je niets kent, maar onwaarschijnlijk dat je alles kent. Onwaarschijnlijk ook dat je alles leuk vindt, maar onmogelijk dat je niets leuk vindt. Ik begin gematigd met Another One Bites the Dust van Queen. Een disco-nummer van een rockgroep waarvan de zanger op het podium een haantje is. En als tegenhanger daarvan hoor je Da Funk van Daft Punk. Een disco-nummer van een elektronische dance act waarvan de makers op het podium gemaskerd zijn. Ik ga deze twee nummers echter niet achter elkaar draaien, maar door elkaar.

Dat was Another One Bites the Funk. Vandaag ben ik dus op zoek naar liedjes die in een bepaald opzicht elkaars tegenstellingen zijn. Ik wil grenzen opzoeken. De tegenstelling in de volgende twee liedjes is het moment van doorbraak van de artiest. Als het eerste hoor je Martin Garrix met Animals. Martin Garrix brak hiermee al op zijn 17e door. En hij werd met dit liedje de jongste Nederlander ooit die op 1 stond in de Britse hitparade. Daarna hoor je The Offspring met Come Out and Play, afkomstig van het album Smash. The Offspring brak met dit album pas door, terwijl de band toen al 10 jaar aan het ploeteren was.

Vandaag zoek ik allemaal tegenstellingen. Ik ga nu een brokkelkaas oud nummer draaien versus iets wat kakelvers is. De opname van dit oude nummer komt maar liefst uit 1934 en is van Lead Belly. Het nummer Midnight Special. Het nummer zelf is echter nog veel ouder en het is waarschijnlijk geschreven in de gevangenis, waar Lead Belly ook vaak genoeg in zat. De Midnight Special was de trein die naast de gevangenis reed en als zijn lamp door de tralies op je scheen, voelde je weer even vrij. Volgens een legende was degene op wie dat licht als eerste scheen, de eerstvolgende die vrij kwam. Het nummer is later nog talloze malen gecoverd, bijvoorbeeld door Creedence Clearwater Revival en ook door Drukwerk, die het in het Nederlands vertaalde als O middernacht, schijn een lichtje op mij. Na Lead Belly hoor je juist een heel nieuw nummer. Op 11 oktober bracht Tom Morello een nieuw album uit. Tom Morello was de gitarist van onder andere Rage Against the Machine en Audioslave. En nu heeft hij dus een soloalbum gemaakt. Je hoort van dat album Find Another Way, dat hij samen met Marcus Mumford van Mumford & Sons opnam. Maar eerst duiken we nu dus nog even diep de geschiedenis in naar 1934.

Je hoorde zojuist Led Belly met Midnight Special en daarna Tom Morello samen met Marcus Mumford met Find Another Way. Ik ga zo dadelijk John Waite draaien. John Waite was in de jaren 70 de zanger van The Babies en die had een paar wereldhits met liedjes als Every Time I Think of You en Isn't It Time. In de jaren 90 flikte hij dat kunstje nog een keer. Toen zong hij bij de supergroep Bad English, die bestond uit oudleden van The Babies en oudleden van Journey. Bad English had onder andere een wereldhit met Time Stood Still. John Waite heeft sommige van die nummers geschreven of eraan meegeschreven. En het is een van mijn favoriete zangers aller tijden. Wat een baas, met zo'n mooie stem. En hij kan dus ook nog schrijven. Toen ik dus enkele jaren geleden ontdekte dat hij ook nog eens een stuk of 10 soloalbums had uitgebracht, dacht ik dat ik met mijn neus in wel heel lekkere gouden boter was gevallen. Helaas. Meeste van die solo-nummers zijn het voor mij toch allemaal net niet. Sorry, John. Ik wil zo graag meer van die stem horen. Er zitten gelukkig nog wel een paar pareltjes tussen, hoor. Maar die moest ik wel met een vergrootglas zoeken. Ik draai vandaag tegenstellingen. En aan de ene kant draai ik zo dadelijk dus John Waite, een geweldige zanger waarvan ik zo graag meer mooie nummers zou hebben. Aan de andere kant van de tegenstelling wil ik iemand draaien die ongelooflijk goede nummers schrijft. Een hele goede songwriter. Maar wat zou die man kunnen bereiken als hij een veel betere stem had gehad? Ik draai Trent Reznor, Nine Inch Nails. Ik weet, ik doe zowel nu John Waite als Trent Reznor ernstig tekort. John Waite kan songwriten en Trent Reznor kan echt ook wel zingen. Maar toch, waarom zijn al die John Waite-albums in de vergetelheid verloren geraakt? Waarom staat van Trent Reznor alleen een cover in de top 2000? Wel een hele mooie van Johnny Cash, en ook heel hoog trouwens. Maar waarom niet meer? Het is niet dat er geen nummers zijn. Luister daar dadelijk maar eens naar. Nu dus eerst een slechte songwriter met een mooie stem, maar wel een mooi nummer dus. En daarna een briljante songwriter met een slechte stem. Nou ja, ook dat valt wel mee, hoor. En zeker bij wat ik ga draaien.

0: Tegel, 107.5 FM, Radio
1: SMB. Dat waren mijn twee helden, John Waite en daarna Trent Reznor, Nine Inch Nails. De volgende tegenstelling gaat zijn bloedserieus, spooky, mysterieus versus melig. Die laatste zijn de Shavers met Halverine, met een saxofoonsolo van onze eigen Hans Dulfer. Maar eerst Agua de Aniek, zo noemt dit project zich. En onder andere Anneke van Giersbergen zit erin, die fantastische vroegere zangeres van The Gathering. Van hun draai ik een cover, Come Wander With Me. Laat je betoveren.

0: Je hoorde zojuist Agua de Anique met Come Wander With Me. En daarna de Schaefers met Halvarine. Ik ga nu een nummer draaien wat loodrecht staat op alles wat ik vandaag gedraaid heb. Maar ik denk dat het ook loodrecht staat op alles wat ik in mijn andere uitzendingen gedraaid heb. Namelijk een operanummer van Bizet. Je crois entendre encore. Maar wel in een pop-uitvoering van Weepers Circus.
1: Radio SMB.
2: SMB. Zon en Breugel.

We komen alweer aan het einde van deze uitzending. Een uitzending gevuld met tegenstellingen. Als laatste avant-garde-achtige muziek versus classic rock. Die eerste komt van de Eurythmics met het nummer Beethoven. Een zeer experimenteel nummer van ze. En daarna, zo classic rock als het maar kan zijn, Child in Time. Alleen niet van Deep Purple, maar van de Duitse band Bonfire. Die brachten zo'n 2 weken geleden het album Legend uit. Gevuld met allemaal covers van legendarische classic rock. Maar je moet wel verdomd veel lef hebben om je aan Child in Time te wagen. Maar luister zelf maar, ze doen dat lekker. Zo klonk hij nog nooit.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Onderweg, buiten Zon en Breugel, maar wil je wel naar Radio SNB luisteren?
13: ook op je mobiel.
14: Luister naar het station voor Zon en Breugel.
13: Surf naar radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
7: Wim Velderman.
8: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En het is een special. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van B.B. King zijn er een stuk of 40 muzikanten die allemaal een track draaien en spelen van B.B. King. Dat wil zeggen, het stond op zijn repertoire, niet altijd zelf geschreven. Maar dan in hun uitvoering klinkt het ook net weer iets anders. Leuk gedaan. En al die artiesten, een keur van artiesten, komen zo meteen langs. Rode draad door het programma is de 100ste geboortedag van B.B. King. En Joe Bonamessa speelt op bijna iedere track wel een riedeltje mee. Maar dat vergeven we hem. Tegendeel. Het is van harte welkom natuurlijk. Veel plezier hier bij Black and Blues. Dit is Ain't Nobody Home. Jade McRae en Robin Ford.

Bad Case of Love werd gezongen door Joanne Shawn Taylor. En niet alleen gezongen, ze speelt ook voortreffelijk gitaar. Werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Tijdje in zijn band gespeeld, daarna doorgegaan met blues rock. En dan vooral solo met een band om haar heen. Mooi hoor. Dan gaan we verder met die 100ste B.B. King Blues Summit. En komen dan bij Kirk Fletcher. Speelt prima gitaar. En doet dat deze keer samen met, ja, inderdaad, Bona Nessa. Better not look down.

Als er één man is die de sound van King kan evenaren, dan is dat DK Harrell. Midden 20 is hij, komt inderdaad uit de States, uit Louisiana om precies te zijn. En leerde gitaar spelen ook al vroeg, 13-jarige leeftijd wordt gezegd. Afgelopen jaar was hij in Nederland en komt nog wel eens een keer naar Nederland. Maar zijn ster is snel reizende, dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij langzamerhand onbetaalbaar gaat worden om een concertkaartje voor te kopen. Wordt dan een hele opgave, zeg maar. DK Harrell, Every Day I Have the Blues. Dan door met Evan Neville en Ghetto Way Woman. Ghetto Woman.

75 is hij inmiddels en hij speelt nog altijd gitaar, mondharmonica en ook trombone. En dat laatste instrument, dat leerde hij als eerste spelen als kind. Nou, dat is knap, want dan moet je aardig wat power hebben in je longen. We hebben het over Kim Wilson. We kennen hem van de Fabulous Thunderbirds en tegenwoordig heel vaak ook solo. En hij zong en speelde It's My Own Fault. En op de achtergrond hoorde je inderdaad weer diezelfde Joe die nog een stukje meespeelde. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Een stuk of 40 artiesten die allemaal een ode brengen aan B.B. King en een stuk van zijn repertoire spelen. Repertoire dat hij niet altijd zelf geschreven heeft, maar wel uitgevoerd heeft. En dan door met Dion. Dion heeft Never Make a Move Too Soon opgenomen.

hij is best nog wel goed bij stem. Ja, wie dan? Nou, wat dacht je van Paul Rodgers? Vroeger kenden we hem van The Free. 1968 had hij zijn eerste hit met All Right Now met zijn band The Free. Daarna ging hij naar Bad Company en zong ook nog als solozanger bij Queen. In de jaren zo na Freddie Mercury heeft hij dat een aantal jaren gedaan. Nu dus met het nummer Nightlife. Goed gezongen. En dat houden we natuurlijk nog even vol. Want we hebben ook nog voor je klaarstaan. LOA Black. So excited.

yes I will. Ook in de blues zijn er subgenres. Zo is dit altijd gekenmerkt als soul blues. En soul blues, ja, daar kon John Nimes goed mee overweg. En nog steeds eigenlijk. En heeft menig award in de wacht weten te slepen. Speelt zelf mondharmonica, zingt. Dit heette Please Accept My Love. Dan naar de 3 o'clock blues. Ja, dat is een van de allergrootste, denk ik wel. Mark Broussard en Josh Smith. Ook een prima duo, ook vaak van de soul blues. Laten horen wat zij in petto hebben met deze song. Ooit uitgebracht door, inderdaad, B.B. King.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, zo sluiten we altijd af. Nou ja, je begrijpt het al. Het uur zit er zo'n beetje op deze special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. En zo je wil, kan ik er nog een tweede special van maken. Makkelijk zelfs. Het is wel bijzonder fraai om naar te luisteren. Vind ik ook zelf. Ik was altijd groot fan en ben het eigenlijk natuurlijk nog steeds. Laat maar weten wat je ervan vindt. We gaan nog één track draaien en dan zit het er voor deze keer op. Mis je trouwens een keer Black & Blues? Nou, even googlen. En er zijn 23 zenders die Black & Blues uitzenden en hebben ook allemaal een uitzending gemist. Komt er altijd goed. En al die 23 zenders zijn mij even lief. Ik ben ze zelfs heel dankbaar voor het uitzenden. En ook jou, ja, jou voor het luisteren, toch? Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Think It Over. Joe Bonamassa. En dat is samen met Train. En het heet... Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, Think It Over. Fijne dag nog. Dag.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij Old Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon, zijn ze er niet? Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, het past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Amsterdamse klei gingen we naar een vlugje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

hebben nooit af, nooit uit, maar aan verandering verbonden. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die wegen.

oorsprong waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Het was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dickie Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in de tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: 105FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.

Ja, een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En 2 weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde het die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bondgezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandoline van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een folklossie.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Lowe. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: Dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon openzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld. De cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want de Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is er op de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het uiteraard van The Cascades. En daarna de versie van Rob de Nijs.

jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janssen Baggerband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M.G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei. En een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals, het is... Ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Maar speciaal voor de camera dit, hè? Profile.
1: Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo? Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet. Schitterend, niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. Hè? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè? Nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook allemaal soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik allemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? Dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder, hè. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een... bij mij... Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet, hè. En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik. Helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Maar dat kan niet. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè? Maar, als we maar lol hebben. Hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En, oh, nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van gekheid wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit hij koos mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op het ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken, hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog mee dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SMB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio.smb.nl.
11: Radio
12: SMB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: forget the...
1: Dit is het regio prikbord.
2: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 's middags tot 9:00 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.